De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: PA3, Fox Mike Hotel, Zuid-Limburg, Papa Hans, Fox Mike Hotel, Zuid-Limburg.

Tower 2, copy 5-1.

de tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Goedemorgen. Geef je callsign alsjeblieft.
1: India 3, Fox Mike Hotel. Papa Alpha 3, Fox Mike Hotel. Gelre Kade, Zuid-Limburg.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

Goedemorgen van papa Alfano, Radio Bravo India, vanuit Nijmegen, waar Operation Market Garden herdacht wordt.

Channel RBI, Papa Alfano, Radio Bravo India vanuit Nijmegen, waar Operation Market Garden wordt herdacht. 82 jaar geleden naderen de Engelse troepen vanuit het zuiden de stad Nijmegen. Dus PNL RBI.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Alpha 1, Alpha Oscar, Arjan, BFQ 2, voor Papa Alpha 3, Hotel Echo Charlie, stroke portable.
1: Hallo Wiebko, hallo Wiebko. Ja, ik ben QRV voor jou, jonge vriend. Kijk, 20 watt gooit hieruit. Dus Papa Alpha 1, Alpha Oscar, door. Kan je dit nemen? Ga je gang.
0: Goedemorgen, het is 11:15, Arjan. Papa Alpha 1, Alpha Oscar, Papa Alpha, Hotel Echo Charlie. Zo, portable kunt u, ja, goed spreken op de camping. Ja, nog steeds QRV hier. Ja, eind deze week dan gaan we toch een beetje gaan ruimen. Dat gaat ook een keer gebeuren. Dat moet ook gedaan worden. Dan gaan we weer huiswaarts, hè. Hele zomer lekker op de camping gezeten. Wel een paar verbindingjes gemaakt, maar niet echt, hè. Maar helaas een beetje storing op de HF-band, of 40 meter band, dat is jammer. Hadden we vorig jaar niet. Maar goed, eenmaal zo en dan moet je bijna mee leren leven. Oké, Arjan, ik geef even de mic retour. Papa Alpha 1, Alpha Oscar, dus Papa Alpha 3, Hotel Echo Charlie. Zo'n portable, dus ja, Groesbeek.
1: Ja, prima, Hugo. Papa Alpha 3, Hotel Echo Charlie van Papa Alpha 1, Alpha Oscar. Er is hier eigenlijk weinig spanning. Ik zit even te kijken naar buiten, maar het is een beetje grijzer. Wiepachtig, eens even kijken. Even de zender open laten staan. Even de, ja. Het is eigenlijk hier over de hele linie een beetje bewolkt met hier en daar wat blauw ertussendoor. Dus het waait, even mijn dingetje kijken, het waait niet zo hard. Ik zal zo even de meteogegevens erbij pakken. Ga je gangen van Papa Alpha 1, Alpha Oscar.
0: Nou, Papa Alpha 1, Alpha Oscar, Papa Alpha Hotel en Charlie. Ja, nou hier is ook lekker weer, het is bijna windstil, het waait, vergeleken met gisteren. Gisteren genoten met parachute springen en vandaag ook. Alleen was gisteren iets minder mooi weer. Dus het waaide eigenlijk te hard, maar het is allemaal goed verlopen. En tegelijk van Martin Garden. En met zo'n oude DC-3 vliegtuig, ja heel leuk, nog een tijdje rondgecirculeerd. Dus ja, het is wel leuk om te zien. En vanochtend om 9 uur, gisteren was het om 11 uur en vanochtend snel kijk eens wat je doet. Ja. En dit weer is ook perfect. Dus het ging allemaal een stuk beter als gisteren. Ja. Het is al een paar net in de caravan landen en het ging allemaal net goed. Maar goed, eind goed, al goed, Arjan. PA 1 Alpha Oscar, Papa Alpha Hotel Echo Charlie, stroke portable.
1: Ja, prima Wiep. Papa Alpha 1 Alpha Oscar retour voor Papa Alpha 3 Hotel Echo Charlie. Nee, prima. Het is nog niet zo gek warm, want de meteo zegt hier dat het buiten een graad of 17 is. Dat is toch wel frisjes. En best wel een hoge luchtvochtigheid van 64%. Dat maakt het of het benauwd is of niet, maar dit valt nog mee. En hij is de data aan het laden van de meteo. Dus wat dat er gaat, het is, hoe moet je dat zeggen, na zomerweer. Ga je gang.
0: Ja, klopt, het is een beetje na zomerweer. Ja, het is, het is lekker. Het is lekker buiten, onder de luifel. En achter glas is het toch best wel warm, hoor. Ja, maar nu is het onderweg. En dan merken we wel dat het een stuk koeler wordt. Maar binnen in de tent, ja, je moet het toch opengooien, want dan loopt de temperatuur heel snel op, Arjan. Maar goed, we mogen het in botteren. En ik weet niet of het de rest van de dagen mooi weer is. Maar dan, als wij hier gaan opruimen, dan hopen we ook een beetje droge dagen. Dat wij de tent en de luifel en de schuurtent allemaal mee kunnen nemen. Maar wel droog, hè. En dat is al in deze kant wel erg belangrijk, Arjan. PA 1 Alpha Oscar, Papa Alpha Hotel Echo Charlie.
1: Prima, Wiep. Papa Alpha 3, Hotel Echo Charlie, Papa Alpha 1, Alpha Oscar, altijd optimistisch. Retour. Ja, nee, dat duidelijk. Want als je die nattigheid mee moet nemen, dan schiet gewoon niet op. Dat is wel. Wat voor HF-setje heb je in Groesbeek in gebruik? Want dat is op zich ook wel grappig. Volgens mij had je het over een 20 meter zendertje, klopt dat?
0: Nou, dat is een QRP-zendertje, dat is Jesu 817. En dat is een QRP-zendertje van 5 watt. En die heb ik 2 jaar geleden gekocht voor 300 euro bij iemand in Zoetermeer. En het werkt perfect hoor, de ontvangst is ook perfect. En ik heb een outback-antennetje op het dak van de auto. En dat werkt ook goed. Ik heb zelfs stationnetjes in Frankrijk kunnen horen. Die zaten ook met QRP. En die kon ik best heel goed nemen. Dus het kan wel met kleine vermogen. Kan je best wel helpen rijken op 40 meter band, Arjan.
1: Ja, dat is inderdaad wel waar. Want als ik zie bijvoorbeeld wat je met 5 watt met dat FT8 kunt bereiken. Als je dan dat programmaatje dat PSK Reporter erbij zet. Dan kom je tot en met Amerika, Florida, Zuid-Amerika, Dominicaanse Republiek. Met een beetje meer vermogen kom je nog ietsje verder. Ik was gisteren met 50 watt, geloof ik, of 30 watt. Ook nog in Japan hoorbaar, kennelijk met dat FT8 dan.
0: Nee, maar wat voor antenne had jij gebruikt jij op de 20 meter band?
1: Dat is die simpele FB13, die dipole. Die grote dwarsbalk die ik hier in de mast heb hangen.
0: Nee, ja. Ja, ik gebruik een eindgevoelig kabel. En dat is met een volume van 1 op 9. Die heb ik zelf gemaakt. En die staat aan de rand van het dak. En helemaal afgespannen naar de schuur. En die lengte is ongeveer 15 meter. En ik kan het tunen tot 3 tot 30 megahertz. Helemaal goed zelfs. Dus dat werkt uitstekend aan deze kant, Arjan. Dus... En daar heb ik best wel goede resultaten, maar wat heb ik Oekraïne en Rusland, dat weet ik, maar ik heb nog geen Japanen voorbij zien gaan. Dus misschien is die antenne net niet geschikt voor. En daarnaast heb ik ook een sloperantenne, dat is een grondgevoelde antenne. En die gaat van de grond gaat hij naar de schuur toe en van de schuur maakt hij een bocht naar de top van het dak toe. En dat is heel piekgevoelig. Heel erg smal. Bandig. Het werkt wel goed als je daartussen zit, maar ik erbuiten kan je niet aftunen. Dat is een nadeel. Maar goed, die heb ik ook al bijna 30 jaar en het houdt nog steeds vol, Jan. PA1 Alpha Oscar. Papa Alpha, die houdt wel Echo Charlie.
1: Prima, Wiep. Papa Alpha 3 Hotel Echo Charlie Stroke Portable van PA1 AO Papa Alpha 1 Alpha Oscar. Helemaal goed. Ik moet eigenlijk nog een keer, als jij daar zin in hebt, Die FD3 die ik nog in de schuur heb liggen in gebruik gaan nemen. Want dan kan ik de 40 meter ook gebruiken. Want die kan ik dus nu niet gebruiken. Want die FB13 dipole die doet alleen de 20 meter en de 28 megahertz. Dat is 10 meter volgens mij. En waar heb ik dat papiertje? Ik heb daar 3 bandjes voor die FB13. Hij kan de 20 meter doen, hij kan de 15 meter doen en hij kan de 10 meter doen. Maar ik zou graag ook de 40 meter er nog bij willen hebben, want daar is best wel veel activiteit in Europa. Dus dat is wel leuk om die ook mee te nemen. En verder wil ik gewoon eens kritisch kijken naar wat ik met die antennemast kan verbeteren. Wiepko, ga je gang.
0: Ja, oké, Jan. Ja, nee, de FD3, dat is tot 40 meter band. Hè. Dit doet heel goed op en je hebt ook de FB3. Nee, FD4, en die kan een 80 meter band dat bestrijken, maar die is ook 2 keer zo lang. Hè? Ja, dan moet je helemaal op gaan spannen. Maar dat is een hele goede antenne. En als je die hebt, dan kan je heel goed aftunen tot 3 tot 7 megahertz. Dat klopt. Maar ze gaan hier maaien en er gaat een herrie op veroorzaken, dus ik kan bijna hier niet meer verstaan. Dus ze gaan nu flink aan de weer momenteel, Arjan.
1: Oké, begrepen Wiep, dan wens ik jou nog een aangename voortzetting en geniet lekker van het mooie weer en van de koffie en goed aan Nel. En dan spreken we elkaar later, dan ga ik hier even een douche pakken en dan de spulletjes een beetje opruimen. Even kijken of de meting bijgewerkt is en dan spreken we elkaar snel. Voor

0: modulatie. En modulatie.
1: Ik hoor er zit ineens een signaal bovenop.
0: Ik hoor jou niet meer, Wiep. Alfa 1 Alfa Oscar voor Papa Alfa 3 Hotel Echo Charlie.

0: Nico, ben je er nog?
1: Ja, er zat een signaal bovenop, dus momenteel doet hij het niet. Ik weet niet wat aan de hand is, maar die zender die begint een beetje raar te doen. Ik weet niet wat er precies gebeurt, of die spul is uit, moment.
0: Ik hoor je nu weer wel, Wiep.

0: Ja, ja. Nee, de accu is op. De accu is op. Dus ja, ik ga QRT, de accu is op.
1: Oké, Wip, succes en veel plezier. Ik spreek je later. Bye bye.
0: Hey Arjan, bye bye.
2: Bye bye.
3: Groeten vanuit
2: deze.
3: Groetjes. Hi hi.
2: Groetjes. Bye. Ballen! De ballen laten vertellen!

0: Hey, Niner, is that the new Lemieux?
1: Ja, goedemorgen. Het is net middag. Hele goede middag, Norman. PD0MEI van PE1HRZ.
0: Ja, ik dacht je al te horen, hè? Even tussendoor. Ik zal even een geel geven. Ik ben even bezig met dat filter, hè, vandaar. Maar die repeater doet nog steeds een beetje... Het is nog steeds een beetje rommelig.
1: Ja, ik weet niet wat het is. Het gaat vanzelf wel weer over. Denk ik kan maar weer... Ja. Ik ga niet heel erg druk over maken. Dus, Nou, jij bent met... ik ben met filter bezig. En ik ben hier... de 40 meter... diepel aan het samenstellen weer en voorzien van nieuwe draden, Norbert. 0MIA1HRZ.
0: Oké, P1HRZ, P0MIA. Ah, je bent ook aan het klooien. Nou, mooi. Ik ben benieuwd die lengte van die diepel, want dat is toch een soort spoel wat erin zit.
1: Er zit een spoel in. Een verlenging of verkortingsspoel, je mag het noemen zoals je wil. Het is om hem gewoon wat korter te houden, is het gemaakt, Norbert, ga je hard.
0: Ja, oké. Ja, ik had natuurlijk die maten gisteren gezien. En dat loopt maar tot die spoel, hè? En na die spoel weet je eigenlijk niks. Of zou dat de totale lengte bij elkaar moeten zijn?
1: Nou, ik ga ervan uit dat het de totale lengte in totaal is. Want dat laatste gedeelte is wel erg belangrijk ook. Dus dat kan je niet zeggen. Ik doe dat... nou, ik doe daar een metertje aan of zo, of 2 meter, of 10 meter. Ja, dan gaat die, want die speelt wel een rol in het laatste stuk ook, hè. Ja. Tot aan die isolator, ja. Dat hoort bij de lengte van de antenne. Dus ik ga ervan uit dat de totale lengte 4,5 meter is. Norbert, ga je houden.
0: Ja, oké. Okay. Oh, dat zal dan wel zo aangegeven zijn. Ja, ik ben benieuwd. Ik ga even verder rommelen, ja? En dan horen we elkaar nog wel tussentijds ergens. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, is goed, Norbert. Ik ben hier ook nog wel even bezig, dus... moet ik even mijn aanpassingsunitje nog even maken en dan... Ja, dan kan ik hem even testen buiten. Dus, Oké, in ieder geval successen die kant. Ik hoor het zelf al. 0MIA 1HZ om even keurig. Hai, hai.
0: Oké, hoi.

De tijd. Het is nu 12:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Hey, naar een vet, hoe let me jij?
2: Ja, ja. Houd is vol. Iets, hè? Oké, een hele goede middag. 0MIA1HRZ.
1: Ja, 1HRZ, 0MIA. Ja, ik ben nog aan het tobben met die, met dat filter. Hè. Het komt me eigenlijk beter uit als ik hem... Ik heb alles naar beneden en uit elkaar getrokken. Als ik hem gelijk achter de set leg, want daar heb ik nog ruimte. Daar kan precies die filter liggen. Hè. Zou dat een probleem zijn als die een centimeter of 20 achter de set ligt? Is dat alleen maar beter, denk je?
2: Maakt niet uit, hè. Altijd goed, hè. Zo dicht mogelijk, hè. Als dat kan.

0: altijd, hè. Dus dat kan zo dicht mogelijk, hè. En dan voor de rest, nee, ik zou er niet heel erg druk over maken. Waar je plek hebt, zou ik hem leggen, Norbert. 0 heb jij, 1 HLZ. Oké, dan ga ik hem nu ontwikkelen, hè. Ja, ik heb alles naar voren getrokken. Ik denk, het komt eigenlijk beter uit als ik hem gelijk erachter leg. Want ik heb nog zo'n ruimte achter die dingen. Want die planken zijn nog maar erg breed. Er zit zo wat 25 centimeter achter die set nog. Dus ik denk als ik dan dat ding wikkel en dan nog een klein stukje eruit laat komen, dat die nog net naar de set kan. Ja, naar de staande golfmeter eigenlijk. En dan zit er tussen die staande golf en de set zit nog ongeveer 30 centimeter. Dan moet het voor mij goed zijn, lijkt me. Dan laat ik het lekker zo, dan ga ik dat weer proberen. Hoe dat allemaal werkt. Ik ben benieuwd. Maar je gaat het allemaal horen. Ben jij ook nog aan het klooien of regent het daar? Het is hier een beetje somber aan het worden. Dus ik denk dat het gaat regenen. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, ik kan een foto sturen. Van hier. Van het weer. Even kijken. Even stiekem even kijken dat ik niet lieg. Af en toe een wit veestje door de lucht. Voor de rest is die strak blauw. En de zon brandt als een idioot. Dus dat doet hij al heel de dag hier ook. Dus niet mopperen. Ik ben in de tuin bezig geweest. Met de diepbandantenne van 40. 4,50 meter. Totale lengte. Ik had hem 4,50 meter had ik hem gemaakt. Ik moest er wel even wel natuurlijk een 1 of 4 bloem tussen zetten om de dood eenvoudige reden dat het anders klopt er helemaal niet zo aan die kabel vast. Maar ja, omdat hij dan niet aan de antenne hangt, aan de oorspronkelijke antenne hangt. Ja, dan heb je natuurlijk een misaanpassing. Dus 1 op 4 daartussen. Automatische antenne tuner van de set. Rut, klaar. En doet er op 20 meter, doet hij het ook nog. Rut, klaar. Oké, 1 op 1. Dus op 20 meter doet hij die type het ook nog. Hè. Dus, nou ja. Dus dat kan dan wel kloppen, want dat is dan weer een factor anders natuurlijk. Hè. Dus ik heb alles netjes ingepakt of opgerold. En dan doe ik hem nog een keer in zijn geheel nog een keer opzetten. Volgende week of zo. En dan ga ik maar eventjes even kijken hoe dat werkt. Hè. En doe ik ook gelijk de loop doe ik ook gelijk naar voren halen. Dus ik kan die ook in de tuin. Ben je er wel mee? Ben je in huis?
0: Ik ben benieuwd. PD0MI. Ik ben gelijk even de troep naar voren aan het halen. Ik ga het zo even in orde maken. Ik moest vanmiddag nog even naar mijn moeder rennen. Ja, je hebt er altijd van alles tussendoor. Hè? Nu blijf ik thuis en ben ik thuis. Ik ga nou even rommelen. Alleen even straks wat in de pan gooien en de honden en dan is het gebeurd. Dus, maar jij zit nou gewoon lekker binnen te hobbyen.
1: Nou, ik zat even lekker in die sec, ik denk, ik ga het eventjes kijken. Dan maak ik gelijk even die bezoeker voor die vier elementen, voor twee. Ik heb hier nog een stukje kabel liggen ergens en wel. En dan maak ik even die bezoek even. Dan is dat ook gelijk gebeurd, hè. Kijk, je ook gelijk dichtmaken dat ding en dan Ja, dan kan die ook in zijn volledigheid in elkaar gezet worden, Norbert. En dan kan ik hem ook eens kijken of ik die ergens vastknutsel, hè. Ja, hij zou in ieder geval sowieso onder de verticale antenne zou die er wel onder kunnen. Maar ik moet even kijken hoe dat uitkomt, want het lopen door radialen natuurlijk ook nog van die verticaal natuurlijk, hè. Dus nou, ik moet hem even kijken en dan maakt het ook niet uit. Oké, ik laat u met rust. Dan kun je nog even verder gaan. Ik ga je helpen even verder. En dan spreken we elkaar vanavond alweer. Papa Delta 0, Mike India Yankee. Met Keurix, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
0: Oké, ik ga nog even klooien. Hey, succes. Hoi.
1: Ja, goed zo. Oké, hoi.

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Hallo, test 1, 2, 3. Is papa Alpha 1, Alpha Oscar met een testje via Echolink. Eén, twee, drie, test. Einde test.

de tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Dit is Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo, PA2FK.
1: En Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulus ook QRV.
0: Hey, goedenavond, oud. P1HZ van PA2FK vanuit een nog steeds droog deal. Alhoewel, op het journaal werd er wel iets anders gezegd. En nou, er zat een regengebied voor de deur, voor de kust, weet ik wat allemaal. Maar ik zie geen drukpad. 1HS en 2FK.
1: Nou, ben net buiten geweest. Het was de helft in ieder geval, Frans. Dus, wel ja. Ik denk, ik leg nog wel in het bakje nog wel een stukje RG58 liggen, maar niet dus. Nou, dan heb ik je dadelijk toch wel een ergens ander stuk vandaan. Goed, Frans, PA2FK, P1AZ heeft vandaag ook niet veel gedaan. Ik heb wel vanmiddag op 40 meter nog even Jos gewerkt. Dat was wel leuk. Dus die was druk toen. Het was niet hard te signalen, maar het was waarneembaar in Q5 Frans. PA2FK van P1AZ.
0: Ja, ik heb zo wat. 1HZ, 2FK. Ja, ik had hem ook al eerder gehoord, hè. En, ik denk bijna 2 weken terug. Toen zat ik met dat setje langs, het QRP-setje langs de lek, hè, daar bij Lex Moon. En toen hoorde ik hem, het was hier wel behoorlijk hard, hoor, de 80, hoor. En ik zal een paar keer roepen en zeg, hij moet toch vlakbij zijn, dat kan wel niet, dat was zo verschrikkelijk hard. En we hadden geroepen, maar geen respons. Toen hoorde ik later, ja, Jos, want ik vroeg me af, hoe doet hij dat, hè? Hij komt er in dat appartementgebouw waar hij woont, daar was toch helemaal niks mogelijk. Hoe doet hij dat? Ja, hij werkt remote en ik weet op 80 en op 40... Verder, of die verder kan, dat weet ik niet, maar 80 en 40. Waar de zender staat en de antenne staat, weet ik niet. Maar ik heb hem ook alleen gehoord, hè. Dus ik heb hem nog niet gewerkt had. Maar ik vind het wel hartstikke leuk dat hij toch in ieder geval weer QRV is. En dat is zeker voor hem een stuk beter had. 1HZ, 2FK.
1: Ja, dat is het zeker, ja. Ik hoorde hem... Ik was bezig met die typo. Was ik bezig. En ik hoorde hem. Ik denk, dan ga ik even over. De typo was het niet zo gek hard, maar ja, die hing maar een meter boven de grond. Dus ik denk, ik doe het gewoon even op de eigen antenne even. Nou, dan was hij iets harder. Dus maar ja, ik vond het in ieder geval leuk. En even later schoof Ludo ook nog even aan. Oscar November. Was het 4 geloof ik, hè? Charlie Golf Zulu. Die schoof ook nog even aan. En later Peter ook nog. Nou, het was het hele clubje weer compleet. op 73. Nou ja. Ludo had ik ook al maanden niet gesproken meer, dus anders is het geen jaar meer. Ja, maar die is altijd op 80 altijd, hè. Maar ja, hij was niet zo vaak QRV op 40, dus... Maar ja, was ook wel even leuk, Frans. PA2FK, P1HS...
0: Gezalmaat, P1HZ, PA2FK. Ja, dat was jammer dat ik even ook niet QRV was. Het is overigens ON5C gezet, hè. Uit Kessel. Ja, hartstikke mooi, hoor. Ludo is ook, ja, die is altijd hard, hè. Ja, die heeft ook een leuke dipo aan, hè. En een hele leuke versterker erbij. Ja, dus maar hij is altijd goed, zullen we. Dat is altijd geen probleem. Dus ja, en naar jou toe, ja, dat. Dus, goed heb ligt dat ergens tussen Brussel en Mechelen. Oh, nee, dat zou geen grondgolf kunnen zijn. Nee, dat zou echt niet lukken, denk ik. Hoewel, je weet het nooit, hè, 40. Maar goed, hartstikke leuk zo, Peter erbij. Ja. Dat is echt leuk, ja. Ik heb vandaag ook aan de hobby-dienst gedaan. Ik ben wel met elektronica bezig geweest, had, maar niet met de hobby. P1HRZ, P2FK.
1: Ja,
0: hoort
1: je
0: Frans,
1: verlichte
0: doen.
1: De grote lamp even uit doen. Zo, we rollen de stoel hierheen. Ja, ik heb voor de rest ook niet met die diepoel bezig geweest. 4,5 meter. Klopt één, perfect. Alleen heb ik er. Om in ieder geval een fatsoenlijke aanpassing te maken, heb ik 1 of 4 bloemjes ertussen gezet. Maar ik heb ook ervan gereden dat het gewoon een open diepel is, hè. En als hij aan die GPA 50 vastzit, ja, dan zal die wel, want die heeft natuurlijk gewoon een coax aansluiting erop zitten. Dus dan, die zal hem dan wel daar ergens in die buurt van 50 ohm maken. Dat die antenne dat zelf doet. Hè. Dus als hij aan die diepel eraan hangt, dan wordt dat vanzelf meegenomen. Maar met 1 of 4 was ruim 5 meter. Nou ja, bijna 5 meter was hij. En ik had dat laatste stukje, eerste stuk had ik 3 meter genomen. En na de spoel had ik nog 2 meter erachter gedaan. Dat heb ik tegengekort tot 1,50 meter. Dan is dat 4,5 meter. Nou, ik hoef maar op knopjes te drukken. Prup, prup, prup, staat erin. Gaat er. En zelfs doet hij het nog op 20, doet hij het ook nog. Dus ook zonder enkel probleempje. Eén knopje drukken, prup, prup, prup, klaar. Staat één op één. Dus de tuner doet het dan wel, hè. Dus ja, meestal vecht ik altijd met die tuners, want die willen er nooit, hè. Maar ik heb niet meer banden geprobeerd, hoor. Ik heb alleen maar 20 nog even gekeken. Dan deed hij het ook gewoon. Ik denk als ik nog verder ga zoeken, dat hij het ook misschien nog wel doet, hè. Ja, dus, maar dat geeft niet. Dat was niet nodig, hè. 40 was het belangrijkste. En dat werkt dan. Dus ik heb het ingepakt. Frans PA2FK, P1HRZ.
0: Wel als P1HRZ, PA2FK, maar ja, dat vind ik toch tegen iets al teken. Want een open dipool, die is 75 ohm, 1 op 4 tegen ohm, dat gaat niet helemaal goed, hè. 1 op 1 zou beter zijn, hè. Maar ja, goed, hij doet het, dus niet over nadenken verder. Hij doet het. En zo houden, hè. En ja, ik weet niet hoe die bij Norbert gaat halen, er zal hij waarschijnlijk wel een stukje hoger komen. En ja, dan is de vraag, hè, heeft hij nog, of hij dan nog helemaal goed blijft. Hè? Maar ja, goed, dat, je gaat het vanzelf meemaken, ik ben benieuwd. En als hij in ieder geval zo doet hij het, nou, dan ben je al een heel eind, hè. Maar je hebt wel een tuner nodig, begrijp ik eruit. 1 HRZ, 2 FK.
1: Wat zover naast staat hij er niet. Want er staat een verheurverhouding die was 1 op 1,5, 1 op 2. Dus dat valt dan nog wel mee. Dat ik denk nog wel verder in ga liggen knippen, maar ik denk dan dat doe ik niet. En als hij dan zo makkelijk tunt, dan doet hij dat daar ook, hè. Oh ja, ik had er ook een één op één beloem tussen kunnen hangen. Die had ik ook nog genoeg gehad, dus ja. Kan ik altijd nog een keer proberen, want er hangt zo weer aan het gedeelte aan de mast. Dan het kleine mastje en dan de andere aan de servas. Dus dat is precies genoeg. Dus er hangt er één op één beloem ertussen, maar ik denk niet dat dat veel uithaalt meer. Frans. Ja, die misaanpassing, er is dan wel een misaanpassing, maar ik denk dat dat dan wel meevalt. Goed, maar we gaan het zien, hè. Dus en nou hing die bijna horizontaal. En ik denk dat als Norbert hem daar spant, dat hij wel als een inverted gaat hangen dan. Dus dan gaat hij ook al zich anders gedragen, vooral PA2FK, P1HRZ?
0: Dat gaat hij zeer zeker doen later. Ja. Maar goed, hij werkt, hè. Kijk, en als en de tuner van de set, als die het dus nou houdt, die kan niet zo gek ver, hoor. Die komt meestal maar zo'n 150 om. En dan houdt het al op, hè. Dat is een pijn op 3. Dus. Ja, dus, en als hij dat doet, dat nou, dan ben je toch klaar. Hij zou ook even helemaal niks aan doen. En misschien dat je ooit eens een 1 op 1 ertussen hangt. Misschien, maar... moet je wel zien, joh. Maar hij doet het. En dat is het. En als hij zo makkelijk tuned, nou... Dat kan niet zo gek veel mis zijn, hè. Bij veel met je eens houdt. Maar wat ik zei, want ik was vandaag wel aan het vogelen geweest. Hij was met mijn telefoon. Nou, dit is een verhaal, Art. Dat zakt je broek werkelijk vanaf. Ik ga even een piep laten. Ik zal even niet de profiteur noemen, provider noemen. Dat zou ik even niet doen. Maar vanochtend, ik wilde voor Nel een afspraak gaan maken. En... geen telefoon, hij doet niets. Helemaal niks. Geen telefoon, geen internet, niks. Maar alles verder die telefoon, het gewoon wel doen, hè. Oh, dat is zeker net de fiets gestapt. Ik ben even naar die winkel gegaan. Die zit wel vlakbij. Ik ben er naartoe gegaan. En ik kom daar. Ik zei, ja, ik vind het verhaal uit. Dus hij doet het gewoon niet, dus... Ik heb geen idee van wat er aan de hand is. En, ik zal het je laten zien. En wat denk je? Je telefoon doet gewoon. Ja, dan sta je dus eventjes voor Jan met de korte achternaam. Hoe heet je dan ook weer? Maar goed, we staan dus even. Zegt tegen die knul die de stad. Sorry voor het ongemak, maar hij deed het thuis gewoon niet. Ja, hij doet het gewoon. Hij zei, ja, hij zegt, dat is toch op zich wel jammer. Hij zei, want... Ja, als je doet, kan ik niet bepalen van wat er aan de hand was of zo. Daar kan ik niet nakijken. Ja, snap ik. Als je werkt, werkt niet. Ik zeg maar goed, sorry voor het ongemak. Even die piep laten vallen. Nou, tot zover zeg je nog van, ja, nou ja. Raar, maar goed. Ik kom thuis. Ik zeg, nou, hij doet gewoon weer. Ik zal het je even laten zien. Niks, hij doet het niet. Ik, nou zeg, nou moet je er even ophouden. Ik ben terug naar die winkel. En ik zeg, nou, ik weet niet wat dat nou is, maar thuis doet hij het niet. En wat blijkt, in die winkel doet hij het wel. Nou zeg, ik denk, dit is wel zoiets raars. Ik zeg tegen hem, dit is een magisch iets. Ik hoop dat jij tovenaar bent, want dat jij het oplost. Ja, zegt hij, zegt, de twee netwerken zijn samengevoegd en dat geeft wel eens problemen. Even een piep laten vallen. Hij zegt, dat geeft wel eens problemen en hij zegt, dat meestal lossen dat op met een nieuwe simkaart erin. Wel, ze vindt het vreemd, maar jullie zijn de expert. Hij zet er dus een andere simkaart in, hè. Hij zegt, even kijken of er geen gegevens op deze kaart staan. Wij zetten het allemaal op internet. Allemaal goed. Oké, prima. Nou, doet het, hè, keurig. En ik bel hem nou op en zeg, nou, hij doet gewoon weer. Nou, zegt ze, ga je even gelijk bij de apotheek langs, want er zou net een automaat staan, hè. Ik zeg, dat is goed, gaan we even naartoe. Dus, als in de andere kant van die straat, dat is een bedrijf, denk ik, 400-500 meter, dit naartoe. En ondertussen zijn jij even dat nummer van die automaat door. Weer even piep laten vallen. Medicijnautomaten. Dus, ik kijk naar wat. Ja hoor, staat er gewoon in. Ja, zie je wel, het werkt gewoon. Prima, hartstikke goed. Dus ik neem die medicijnen mee, ik ga naar huis toe. Wat denk je? Klote telefoon doet weer niet. Ja, nou moet je toch ophouden. Dit wordt wel heel gek. Wel, ik ga weer naar die winkel toe. Ik naar die winkel. Ja. Ja, wij kunnen hier niks aan doen verder. Ik zeg, dus je bedoelt eigenlijk dit te zeggen van, zoek het zelf uit. Nou, nee, dat moet ik natuurlijk niet zo zien. Ja, en dan gaan we zo'n telefoonnummer, ja, van, ze hadden gekeken, zeg, van, op het netwerk hebben ze op zo'n scherm kijken ze. Ja, het netwerk doet het gewoon niks aan de hand. Echt prima. Dus ja, gaven ze mijn telefoonnummer mee. Ja, moet ik dat maar bellen. En misschien dat zij er iets aan kunnen doen. Ik zeg, dus lekker is dat. Je legt het bij mij neer, terwijl die telefoon die werkt dus gewoon. Ik sla hier, hij doet het. En thuis komt, doet hij het niet. Ja, misschien blokkeert het haar iets bij u thuis. Zo kan dat nou. Zeg, mevrouw heeft dezelfde profijl zoals u.

0: ik wel gewoon de telefoon. Hij zegt, maar dan moet hij dat nummer maar bellen. Ik zei, hoe moet ik dat doen? Want de telefoon doet het thuis niet. Even piep wat te vallen. Ik begon dus behoorlijk pissig te worden. Hè. Ik zei, die telefoon doet het thuis niet. Hoe wou je dat ze kan bellen? Ja, dan kunt u misschien de telefoon van uw vrouw gebruiken. Ik zei, lekker hoor. Dus jullie zeggen gewoon van, zoek het lekker zelf uit. Dus ik ben woest natuurlijk. Ik terug naar huis en denk, ja, verdomme, hier zit ik ook niks op. Denk, eerst maar even afkoelen. Pak je koffie, neem me even afkoelen. Ik ga dat telefoonnummer bellen. Ja, zegt hij. Dus ik leg het verhaal uit. Ik zeg, tot daar doet hij het. Dan ga ik 100 meter verder, doet hij het niet meer. Ik zeg, dat snap ik dus niet, hè. Ik snap er niks van. En dat was echt zo, hè, in de straat hier. En, dat centrum waar die winkel zit, dat is niet zo ver. Want anders had ik niet eens te fietsen, want ik ga het fiets even naartoe. Ik zou het ook lopend kunnen doen, maar goed. Halverwege die straat, en dan houdt hij op. Dus ik vind dat wel heel magisch. Ik zeg, leg me dat eens uit. Hij zegt, moment even, meneer, hij zegt, telefoon, met dat en dat, oké. Okay. Ja, zegt hij, er is een storing bij die mast. Ik zeg, hoe kan dat dan? Ik zeg, wat die van mevrouw doet wel. Ja, zegt hij, maar dat is een gedeeltelijke storing. Hij zegt, en daar zijn ze al mee bezig. Oh, mooi. Ik zeg, en hoe lang gaat dat duren? Hij zegt, nou, dat moet voor 24 september opgelost zijn. Ik zeg, volgende week? Ik zeg, binnen een week verder. Ja, zegt hij, dan moet het in ieder geval opgelost zijn. Hij zegt, het ligt dus niet aan de telefoon, maar het ligt aan de zendmast. Oh, nou, piep laten vallen. Ik denk, nou, lekker is dat. En, dus zoek het maar uit, dan zit je gewoon een week zonder telefoons. Nou, daar ben ik nog niet zo blij mee. Ja, zei, ja, ik kan het hier vandaan, kan ik het ook niet veranderen. Nee, dat snap ik. Hij zei, maar voor de 24 moet het opgelost zijn. Nou, oké, nou ja, daar zit je dan, hè. Dus het lag niet aan mijn telefoon, het lag dus wel aan de apparatuur van die profiteur. Dat ze bij mij neerleggen, hè. Daar word ik toch wel een beetje giftig om, hoor. Maar goed. En, een half uur later, even een bak koffie genomen, even rustig gemaakt. Ik word dan pissig natuurlijk. En, ik zei, nou, zelfs wel eens bellen. Ik zei, nou, ik ga jou even een dom telefoon doet het. Alles gewoon weer in orde. Dus, ik zal er iets van die naam van die profiteur noemen, maar goed, een hele bekende, waar ook eens een flink datalek is geweest, dus maar verder zeg ik het niet precies, is, maar goed. Leggen dat bij mij neer, terwijl het gewoon bij hun zit, hè. Bij hun zit de fout en hij zei ook, dan zei hij in de winkel van, ja, misschien moet hij wel een andere telefoon. Moet je nagaan. Hun prutswerk en dan moet ik een nieuwe telefoon kopen. Nou, dat was gelijk de stoom afgeblazen, hè? P1 AZ, PA2 FK.
1: Ja, nou, heb je mazzel dat je je hele verhaal hebt kunnen vertellen. Het laatste gedeelte in ieder geval. Aan het begin heb ik een heel stuk gemist. Want de ontvanger die ging uit hier al. En toen hoorde ik je alleen nog heel ver weg nog ergens kwebbelen. En toen had ik maar 100 watt gemaakt. Ik denk, dan kan die in ieder geval nog horen als hij die microfoon geeft. Maar je had toch wel piepjes nodig onderweg, dus het is je alweer teruggekomen, hè. Dus nou ja. Nou, dan heb je een goeie gehad vandaag, van audio, hè. Oh, dat zou we niet... Ja. Ja... Dat is hetzelfde. Ik was dat maandagmiddag. Ga ik naar de opticien toe. Ik was een schroefje in mijn bril afgebroken. Nou, dat is niet zo heel erg. Want anders, als ik dat niet vastzet, dan plettert het glas eruit. Dus ik denk, ik neem die bril mee zo. Ik had een ijzerdraadje eromheen gedaan. Dan blijft hij nog even bij elkaar, dat ding. Maar hij was precies mooi afgebroken. Dus ik kom daar in die winkel. Ja, zegt die meneer, oh, die naam, oh, dat, waar woont u? Daar, postcode. Oké, nou, ingevuld. Oh, hij is van vorig jaar december. Nou, ik zeg, hij is nog een jaar oud, hè. Dus, ik kan daar niks aan doen, zegt hij. Nee, ik kan daar niks aan doen. Nee, ik zeg, en nu een schroefje erin zet ook niet. Nee, ik ken dat meneer, ik krijg dat schroefje er niet uit, zegt hij. Dus ik kan dat ook niet, geen nieuwe erin draaien. En puntje op paaltje kwam dat als ik dat gedaan had, zou ik dat moeten betalen. Dat vind ik dat ik niet zo heel erg dan. Maar nee hoor. Hij was het van plan om daar nog wat aan te doen. Daar kon hij niks aan doen. Ik zeg, weet je wat? Ik zeg, heb ik dan geluk, zeg ik, dat ik vroeger nog instrumentenmaker geweest ben. En ik zeg, ik ga dat mooi zelf wel oplossen. Ik zeg, hele goede middag. En dat is de laatste keer dat ik hier wel een bril gekocht heb. Dus, ja, ik was ook heel even pissig van 2FK, 1HRZ.
2: Ja. Ja, ik snap het. Ja, ik snap dat je best wel pissig was, ja. Oh, dat had Nel ook wel zo'n schroefje, maar ja, van dat pootje, hè. En vandaar dat ik ook een afspraak moest maken, hè. Want ze schijnt dus met haar zicht iets te zijn. Nou ja, dat ik denk waarschijnlijk hetzelfde euvel als Wil heeft gehad. Waarschijnlijk wel. Maar dat moet nog gaan blijken. Maar van diezelfde profiteur had ook nog een rotgeintje gehad, hè. En er staat in haar contract van dat je dat maandelijks op kan zeggen. Na 2 jaar, hè, dat je dat maandelijks op kan zeggen. En toen was ik wel geweest van, hoe zit dat nou precies? Van, ja, nee, u kunt dat niet opzeggen. Ik zei, hoezo niet? Ik zei, dat staat in het contract. Ja, en u heeft hier dat contract ondertekend en dat loopt na 2 jaar af. Maar u heeft hier weer opnieuw getekend. Ja, ik was namelijk zo heel erg vriendelijk om, want anders verlengen jullie dat stilzwijgend, toch gewoon even jullie toegekomen was. En ja, dan moet je daar een handtekening zetten. Ik zeg dus, ik zit er 4 jaar aan vast. Maar dat komt dat u hier een hand in zet. Dus omdat ik zo aardig ben geweest om jullie toe te komen, zit ik eraan vast. En als ik dat niet gedaan had, had ik gewoon elke maand kunnen opzeggen. Zo is dat. Dus ik was toen ook al laaiend. Maar goed, dat is de laatste keer, hè. Dat gebeurt dus gewoon niet meer, hè. En ik denk, weet je, verderop zit er een winkel van met zo'n groen logo, ik zal er even over geen namen noemen. Maar het is een bekend, heel bekend Nederlands merk. En die legt veel glasnetwerken aan. Maar goed, zeg het als vraag, hoe dat zit. Ja, zegt, ja, dat hebben wij hier ook. Dat is hier bij ons precies hetzelfde. Oh, lekker is dat. Dat staat dus niet in de voorwaarden. Na 2 jaar kan je dat dus gewoon opzeggen. Ja, maar als je in de winkel tekent, dan zit je eraf vast. En als je dat niet doet, dan wordt het gewoon elke maand stilzwijgend verlengd. En dan kan je dus elke maand opzeggen. Oh, als jullie dat erbij gezegd hadden, dan had het heel anders gegaan. En nou is dat dus, nu is dat contract afgelopen. En ze gaan er dus uit, hè. Want daar begin ik dus echt niet meer aan. Maar 1HRZ, 2FK.
1: Ja, prima Frans. Met de bekende Kia. Ja, daar was ik ook klaar mee geweest, hè. Op zeker, hè. Dus ik ga het ook niet tekenen, want hier wordt het ook stilzwijgend verlengd gewoon, hè. Maar dan kan ik er ook elke maand vanaf als het moet, hè. Maar ik heb er nog niet één gevonden die voor hetzelfde geld het ook doet, hè. Dus, nee, ik heb gewoon weer een paar aan de deur gehad natuurlijk. Die badgasten. Ook van die groene, met die katten. Nee, daar kan ik niet. Wat dan kan ik, nou kan ik niet voor u doen.
0: Nee.
1: Nou, ik zeg, dan zijn we dat toch?
0: Ja. Maar ja.
1: Het is altijd wel leuk, dat soort grappen altijd voor ons. Of leuk. Nou, leuk is het niet. Maar. Allee, nou, voor de rest heb ik ook eigenlijk aan de hobby eigenlijk verder weinig gedaan. We moeten zo meteen nog even 385 nog even in de gaten houden. Kijken of er eventueel wat SSB-prikkelen zijn op 2 meter. Dan kan ik misschien nog een rondje meedraaien eventueel. Weet ik niet hoor, want... Sociale, net zoals vorige week, nou nauwelijks hoorbaar waren hier gewoon. Dan schiet het ook niet heel erg op, Frans. Prima. Nee, Wil moet het eind van de maand, hè. Ja, die gaat voor staar, hè. 2 ogen tegelijk, hè. Dus, ja, gewoon bij de opticien gewoon even een oogtest aanvragen. Of bij de brillenwinkel oogtest vragen of ze een oogtest willen doen. Nou, dan valt de hond dat er gelijk uit, hè. Nou, dan word je gelijk doorverwezen naar je huisarts. En dan die moet je dan naar de oogspecialist sturen, hè. Dus dan gaat het vanzelf goed, hè. Want je huisarts kan ook die testen doen, hè. Dus dat hier ook, hè. De hier ook die testen gewoon bij wil, hè. Dus dat was dan ook goed, hè. Goed, Frans, PA2FKP1AZ.
2: Dank u wel, als 1AZ2FK. Nou, dat is hetzelfde bij Nel, dus precies hetzelfde. Zicht was, ja, het is 60-70%. Dus dat is gewoon te weinig. Ze klagen er ook over, want ja, dat is niet goed kon zien, allemaal de laatste tijd. En, nou ja, het is duidelijk. Het zal verhaal dus ook het verhaal zijn. Ik kan het nog niet zien in de ogen. Meestal zie je dat, hè. Wat, als je goed kijkt naar wat water wordt. Dat zie ik dus nog niet. Maar ja, goed. Het begin is er, hè. Dus, ja, het hoort bij de leeftijd natuurlijk. Gelukkig bij mij nog niet. Maar ja, wie weet, hè. Zeg nooit nooit. Maar goed, dat is dus het verhaal wat. Nou, eind deze maand gaat die profiteur die data wel eens verliest, die gaat voor de tv eruit. Weg ermee. Ik heb al een andere genomen. Dus dat is dan sowieso geregeld. Voor de telefoon. Die kan ik ook zo opzeggen. En dat doe ik maar als diegene die reclame maakt voor 2,50 per maand. En, zoiets, ja. En, daar zie ik weer een 2-jarig contract vast. Maar als je dat gaat optellen, na 12 maanden, dan is het een loop. Ik geloof iets van. Gewoon van 11 euro of zoiets, weet ik niet zeker. Dan is het nog steeds een stuk goedkoper als de rekening. Nou, we hebben ook onbeperkt bellen. En veel meer data. Ja, dan gebruik je dat toch nooit. Dus dat, op zich is dat natuurlijk niet zo interessant. Want je gebruikt het toch niet allemaal. Maar, en ga je eens goed uitkijken. Ja, welk netwerk gebruiken ze nou? Dat is een heel bekend netwerk, een 5G-netwerk. Terwijl dat van die profiteur die ik nu heb, dat was verkocht, dus dat het onder 5G netwerk is. Hè? Als je nou op je telefoon gaat kijken, staat er 4G. Dus het is gewoon, hoe zal ik het zeggen? Min of meer allemaal een beetje legale oplichtingen. Nou moet ik ook zeggen, ik merk natuurlijk geen verschil tussen 5 en 4G. Dat merk ik natuurlijk niet, dat zal wel heel eerlijk zijn. Dat merk je alleen als je aan het gamen bent of weet ik voor wat. Ik dus niet. Maar het is natuurlijk, het klopt natuurlijk niet. Had NHRZ 2FK.
1: Ja, prima van 2FK, NHRZ. Ja, Legaland 10 heb ik ook een 5G altijd. Maar ik maak het data ook niet op als ik alleen op vakantie ben. Dan moet ik het even in de gaten houden. We kennen nog wel eens een keer een tijdje aan je telefoon zitten als je alleen het nieuws zit te kijken. En dan, daar scheelt toch wel, tussentijds scheelt hij toch wel. Dat je je data zet, dat je zoveel data verbruikt hebt. Maar ik geloof dat we die 4 maanden dat we in Italië zaten. Dus geloof ik, voor Wil heb ik 1 of 2 keer een bundeltje bijgekocht. Hè, voor iets van 3 of 4 euro of zo. Hè. Dus, en af en toe, ik hou het gewoon in de gaten. En dan kijk ik gewoon, oh nee, nog even, ik ken hem wel even. Maar meestal, ik heb er geloof ik 9, geloof ik. 9 of 10 gigs. En dan meestal dan heb ik er nog 7 of 8 over aan het eind van de maand. Dus ja, hier binnen is dan wel wifi. Dus dan kun je een uur op die telefoon zitten, want dat kost niks. Of in ieder geval geen data kost dat in ieder geval, Frans. Ja. En ook gratis bellen hier ook, dus ja. Nou, we hebben alles tegelijk bij de ene dezelfde zitten, alles. TV, heel de zee, heel de mikmak. Ja. En dat scheelde toch enorm, hoor. Maar ja, het is altijd wat met die jongens. Want wij kwamen dan van Tele 2 vandaan. Dat was zo'n voorloper van die andere die jij had. Of jij hebt nu nog. maar dat ging altijd goed met Tele 2. Maar later met Jojo was dat dan wat minder. Hè? Dus, maar ja, dat maakt ook niet uit, Frans. Goed. Oké, doe. Ja, voor de rest had ik ook eigenlijk weinig eigenlijk. Ja, ik zat even vanmiddag even te lezen over. Want dan zit natuurlijk met die. Ik heb een 4-elements antenne. Die had ik van Noord gekregen. Voor 2 meter. Heel klein dingetje. Wel leuk dingetje hoor. Dus hartstikke grappig. Maar ook van Tom, hè. Maar ook gewoon 2 schuifstekkertjes stoppen. Aan de diepooltjes, hè. Geen stupje eroverheen, helemaal niks. Dus dat is ook gewoon hooghandig, hè. Dus maar ja, ik wil wat over dit lezen. Maar het schijnt ook dat in de opstelling, hoe ze de ene keer kan je wel in 1 keer met 50 ohm eraan. En de andere keer moet je een soort bloemetje maken, een bezoekertje, een bloemetje, net wat je wil, hoe je het wil noemen. Dus maar ik ga het wel even proberen. Ik maak eerst al een bloemetje ervoor. Een stukje RG58. En dan sluit ik dat aan en dan probeer ik hem gewoon uit. Hè. En dan laat je dat vanzelf wel zien. Als er staan de golfvrouw die helemaal twee keer niks is, dan kan ik hem altijd nog regelrecht aansluiten. En is die dan ook niks, dan moeten we wat anders gaan verzinnen. Maar dan zal het wel goed wezen. Hè. Ja. Een van die twee standen zal wel goed zijn. Hè. Dus, ja. Ja, dat was met die... met die heikeens was dat ook, had ik ook zo'n een stukje gelegd, hè, van de herging had ik dat van gemaakt, hè. Maar ook van dat dikke, alles hetzelfde. Maar dat werkt als een speer, dus ja. Maar ik denk dat het hier ook doet, dan gewoon een stukje... een stukje eraan leg en dan of in ieder geval dat stukje kabel eraan leg vast eraan maak en dan nog even een aansluiting voor de gewone kabelskabel er ook aan even een overloopje maak of een van maak wat een chassis deel opzetten en dat kan ook dan nog eventueel Frans. Dat is wat makkelijker met de kabels, hè. Goed. Nou, dat was even het enige van hier. PA2FK, P1. Please keep it short.
2: Ja, wie is de kloos aan? De piep laat te vallen, ja, het is... Ja. Nou ja, ik heb ook zo'n antenne hier liggen. Alleen niet voor 72, hè. Dat is een HB9CV. En, nou, voor 72, met één aansluiting, dus met een, wat is dat ding ongeveer, een N-connector eraan. Nou, ik denk dat ik dat ding eens op de zolder neerzet hier zo, en eens even kijken wat dat doet, hè. Verticaal, richting een rotje kunnen zetten. En eens kijken of dat... dat wat zoelaars biedt, hè. Ik zie ze nu dan wel trouwens wat signaal op 3, 4, 5. Ja, er is wat signaal op 3, 4, 5, maar dat is niet veel, hoor. Daar kan geen verbinding mee maken, denk ik, hè. Ja, en op 3, 85, dat zal ook niet gaan lukken, maar even dan af, want... de antenne staat gewoon daarvoor te laag, hè. Dan, als het eind volgende week, dan zou het wel eens wat anders kunnen zijn. Dan zou het wel eens een heel stukje beter kunnen gaan, hè. En dan staat die paraplu op hoogte af, 1 HRZ, 2FK.
1: Ja, hoort er Frans, 2FK, 1 HRZ. Ja, ik begin bijna te denken als ze de pik op me hebben. Ik weet het niet, hoor. Maar... nee. Maar dat geeft niet. Maakt niet uit. Ik probeer het zo short mogelijk te houden. Nou ja. Wat zou ik nou zeggen? Dan weet ik het niet meer. Dat gezeur allemaal. Nee, je hebt dus ook gewoon een sleefantennetje. Of een sleef? Ja, een sleef. Gecombineerde 72, hè. Eén keer aanschoppen. Ja. Dus zodoende. Nee, dat soort antennes werkt al goed, hoor. Dus... Ja, die werken perfect. Maar ik ga even kijken met deze.

0: elkaar. Ja, 3, 4, 5 is ja, vaag in de verte, ja, dat is ziek voor een signaaltje lopen. Maar dat is zo zwak. Dat, daar kan ik geen, denk ik, geen verbinding mee maken hoor. Dat gaat niet lukken hoor. En op 385, ja, dat zal ook wel op 2 meter natuurlijk. Dat zal ook niet lukken, want al recht die antenne is al steeds te laag, hè. Dat gaat het niet worden. Dus ja. Dat is dat dan. En maandag, ja, daar is die hotspot hier, hè. Gaan we kijken hoe dat werkt. Ik heb eerlijk gezegd nog geen flauw idee. En, nou ja, je hebt de foto's gezien. Dat ziet er hartstikke leuk uit. En, ik ben heel benieuwd van hoe of wat dat doet. Dan gaan we horen, Hout. En als ik eens een keer bij jou in de buurt ben, dan denk ik gewoon mee. En dan op jou aan het internet, dan zal het een UTP-kabeltje moeten gebeuren. Dat zal wel. En dan kunnen we kijken of het bij jou ook wat is als hele HZ, 2FK.
1: Ja, prima, Fos, VFK, P1, HRZ. Want dan duurt dat ding dan, of valt het nog reuze mee?
0: Het valt heel erg reuze mee.
1: Nou, dan ga ik ervan uit dat dat heel erg reuze meevalt, dat dat heel erg reuze meevalt. Oké, nee, dat is goed. Het moet wel leuk blijven natuurlijk, hè. Ja. Dus, voilà. Ja, ik ben benieuwd, hè. Maar ik ga het vanzelf horen hoe het werkt bij jou, hè. Ja, toch, dat vind ik wel leuk. Ja. Okido. Wat heb ik nou nog meer? Ik heb net even heel snel onder jouw doorgang eventjes omgeschakeld even naar 385, maar ik hoorde daar nog niks, hè, dus of niet veel eigenlijk, ik hoorde eigenlijk niks, nee. Zijn dat ze alleen maar het schakelaartje overhalen hier van het geheugen, want hij staat op geheugen plaats 2 en deze staat op 1, dus, dus dat gaat dan heel rap, Frans. Okido! Nou, we kijken of hoe Norbert vandaag vergaan is met zijn spoel. Of met zijn rol met kabel achter zijn set. Dus, ja, ik weet niet hoe. Want hij moest ook nog weg vanmiddag ook nog. Dus, gaan we zelf wel horen hoe dat gegaan is. Voilà. Nee, voor de rest had ik ook niks van. PH2FK, P1HZ.
0: Nou, ik heb zelf gehad P1HZ, PH2FK. Nou ja. We gaan het zien, hè. We kunnen toch 40 altijd proberen natuurlijk. Om te kijken of die terugwerking eruit is. En ja, dat zou toch wel moeten kunnen, hè. Dat zou toch wel uit moeten zijn. Nou ja, misschien heeft hij dat op dit gebied even wat minder ervaring. Maar ja, dat is, dan is zoiets natuurlijk wel handig, want dan leer je het vanzelf, hè. Praktijk is nog steeds een hele goede leermeester, hè. Goed, dat. Ja, ik heb verder ook niks. Ik denk dat ik even eens ga kijken op 385 of ik daar wat hoor. Vorige keer hoorde ik wel wat en dat hoorde ik redelijk, maar ja, dat is natuurlijk, de antenne zat gewoon te laag om daar een verbinding mee te maken en dat gaat hem niet worden. Maar ja, het is een beetje luisteren, is ook altijd leuk, altijd 1HZ, 2FK.
1: Ja, prima, Frans. Ja, meestal als ze gauw ik ze kan verstaan en ze horen. En ik hoor Michael QXC. Dan, en ik hoor hem en ik kan hem verstaan. En dan roep ik hem aan en dan komt hij altijd retour. Hè? Dus hij hoort mij wel dus dan. Hè? Dus, mij staat ook niet zo hoog hoor. Ja, maar hij staat boven het dak uit, ja. Maar...

0: Mijn huis is niet zo hoog als dat van jou natuurlijk. Jij staat al, het moet al veel hoger natuurlijk. Maar ja, oké. Ik zou zeggen, in ieder geval, misschien horen we elkaar straks nog wel even. En anders hoor ik even zelf morgenavond alweer Frans. PA2FK. Dan maakt Keurix en QSY P1HRZ.
1: Zalat, ga ik ook even QSY. En misschien tot zometeen anders, tot morgen. Zeggen 73ers, groetjes aan Wil. En we gaan elkaar weer spreken, had.
0: Ja, prima Frans. En jij goed aan de morgenochtend, hè? Ik heb bijna vergeten. Jongen, staan we netjes. Goed, in ieder geval 73 Frans hebben we. Gaan elkaar weer spreken. Bye bye.
1: Kun je wel wat, ja, of reed jij het, maakt niet uit. Ik zeg het gewoon morgen tegen ze, alvast bij voorbaat, hè. Dat is het altijd goed, joh. En verder praten we niet over. Hé, hey, groetjes, ai ai.
0: Ja, bedankt Frans, ai ai.

De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Geef je callsign alsjeblieft.

0: Gaat er zeker niemand irriteren.
1: Is papa Alfa 2 volgens van Kidam?
0: Ja goed, al Romeo Zulu is er ook. Maar ik, de rest hoor ik niet.
1: Hele goede avond, PA1, HZ, PA2, of kan ik door. Wat denk je? Je zat op de rand van verstaanbaarheid. Ik kon vlagen. Fluiten kon ik verstaan en andere stukken niet, maar het meeste niet. Dus je zat op de rand, had 1HRZ2FK.
0: Ja, hoort je Frans? Ja, ik hoorde hier roepletters voorbij komen. Ik denk, nou, die Frans zit er ook, dus ik ga er ook weer eventjes kijken of je gaat melden. Ja, net rijden Michael Zanten naar Zuidwest toe. En toen was hij bij mij, was hij in één keer keihard. Dus, of keihard, was een stuk sterker als de andere keren. Maar ja, maakt niet uit. Nee, ik heb jou niet gehoord, dus... nou, ik had een wattje of 80, geloof ik. Ja, hij doet een watt of 80 op 2 meter, dus... Dat hangt een beetje van de antenne ook af, denk ik. Maar hij geeft 80 watt aan, dus... En dat zal dan in de piek wat hoger wezen. Maar ja, maakt niet uit. Voorlopig werkt het. En, ik ga daar nog even luisteren. Dan, je weet nooit als die condities in één keer oplopen. Want ze gaan als een gek heen en weer, hè, Frans. 2FK, 1HRZ.
1: Ik moet zeggen, jij bleef behoorlijk constant, moet ik zeggen. Behoorlijk. Ja, en ik heb geen 80 watt hoor. Ik heb die 7000, ja, wat komt eruit? En een wattje op 40. En dan. En ik zal een SSB ook wel zoiets zijn, een watt op 40, zoiets. 40, 45 watt. En dat is het dan, hè? Dan wordt dat maar mee. Maar ja, die antenne staat nog steeds laag, hè? En ik kon je nu zat op de grens van verstaanbaarheid. Nou. Als die dus boven het dak uitstaat, want hij zat gewoon in de huizen in te knallen natuurlijk, hè. Dat kan natuurlijk nooit goed gaan. Maar als hij het hoger staat, dan verwacht ik eerlijk gezegd toch wel haast af, want dat moet lukken, hè, op de 2 meter in enkel zijband uiteraard.
0: Ja, we gaan het beleven, hè. We moeten even een beetje wachten, hè, maar het geeft niet. Nee, we gaan wat over zelf doen, hè. Ja, en het andere station dat in Nijmegen zat, dat kwam hier ook, ja, voor jou natuurlijk hartstikke goed binnen, maar hier kwam dat zelfs ook nog goed binnen. Dus een duidelijk verstaanbaar en een S1 tot S2, dus ja, maar ik heb gewoon helemaal niks staan, hè. Het is nul gewoon als iedereen zijn mond houdt, hè. Dus en als dat niet het geval is, dan is alleen maar signaal wat er staat, Frans. Kijk, de Prie heb ik nog niet eens ingezet, dus kan je nagaan. Die kan ik ook nog gewoon inzetten, dan misschien dat het nog wat beter wordt, hè. Maar ja, maakt ook niet uit. PA 2FK 1HRZ.
1: Ja, kunnen we zelfs. Ja, als ik geen Prie inzet, dan hoor ik Michael ook niet, hoor. Maar zet ik die in, dan hoor ik hem gewoon Q5 en dan kon ik jou ook horen. Dat verbaasde me toch wel, dus die preamp die werkt hier wel. Ja, en de QRM is natuurlijk op 2 meter, maar die is eigenlijk niks. nee, dus dat is geen probleem had. Ik moet eerlijk zeggen, want ik denk dat gewoon dat het goed gaat werken. En die paraplu, ze noemt dat ding maar. Die doet het dus kennelijk verrekt, is goed, want op die witte stok toen die op het dak stond, die X50, heb ik je nooit gehoord. Michael was altijd maar heel vaag, nou zit Michael niet op zijn eigen QTA, dat zei hij al. Met die witte stok op het dak kon ik Michael wel, als hij op home QTA zat, kon ik hem wel werken, maar het was wel altijd heel, heel marginaal. Dus eigenlijk werkt dit ding kennelijk beter. Het lijkt erop alsof hij beter werkt als hij het 50 had, want het ding zat gewoon nog een stuk lager. Die zat echt een paar meter lager. Dus ja, en die is 50, die stond een meter boven het dak uit. Nou, dus die keek vrij om zich heen. En dit kijkt niet vrij om zich heen, kun je zo?
0: Ja, prima, Frans.
2: Goedenavond.
0: Oh, goedenavond. Zijn dat avonds, niks?
2: Echt veel avondjes.
0: Nou.
2: Even
0: gaan we het kamer
2: in, hè?
0: Ja, dat is goed. Ja, de roomservice komt even langs, hè? Het is 11 uur geweest. Oké, Frans. Verder valt er wel mee. Verder begrijp ik dat niet, want ik heb ook die witte stok hier ook. En dan is dat een driebandertje dan, in plaats van een twee. Dat is al een driebandertje. Maar, en als Michael in de lucht is, al is hij van naar ergens anders. Dan is hij ook gewoon goed waarneembaar. En uit zijn home QTA is hij altijd waarneembaar hier ook. Is het niet hard, maar dan is het wel waarneembaar, Frans. Nou, in ieder geval leuk dat je mij gehoord hebt. Dat was niet helemaal verstaanbaar, maar dat maakt niet uit. Zodra ik de antenne wat hoger staat, dat het misschien het gelijke probleem opgelost is. Iets zei, dat zal best wel. 2FK, 1AZ.
1: Eerlijk gezegd, ook het heeft een beetje die richting op gehad, hè. Ja, dat was misschien wel een beetje lukt. Ja, en als jij dan het preamp inzet, want... hier maakt dat dus werkelijk goed uit, dat is ook een icon. En dat scheelt echt aanzienlijk, hè. En daar heb ik niet eens zoveel vermogen natuurlijk, maar goed. 45 watt, hoor, ja, wie weet. Misschien ga ik nog eens een keer wat bouwen, hè, tot het, tot er nog wat meer uit gaat komen. Hè? Alhoewel, nee, die antenne is het opgegeven voor 50 watt. Nou, dan moet ik geen gekke dingen uithalen. Anders gaat het ook weer niet goed, hè. Maar goed, het werkt in ieder geval wat. En als die op hoogte staat, dan ben ik helemaal benieuwd, hè. Dan kunnen we het al eens weer gaan proberen. 1HRZ 2FK.
0: Dus die disco dan maar 50 watt maximaal, Frans?
1: Ja, precies. Dat staat tenminste... ik heb het opgezocht, dat ding. En ja, dat is al 50 watt, dat is het.
0: Dat valt me een beetje tegen van hem. Ik had wel verwacht dat daar wel meer aan komt. Maar ja, maakt niet uit. Ja, dan. Maar Norbert, die hebt diezelfde stok als jij hebt dan voor 72. Nou, die heeft nog 100 watt, dan heeft hij met zijn trapje achter zijn TH9000. Ja. Dus in de vorige keer zat hij met 10 watt. Dat had hij de eindtrap nog niet gevonden. Maar die heeft hij ook nog niet meer. En er zit nog een extra preamp in ook, in die eindtrap. Ja, dat is een heel mooi ding, is dat... wat een 5 erin en dan 100 watt eruit, hè. Ja. Wordt alleen voor 2 meter, hè. Dus nee, maar een perfect leuk ding was dat. Ik heb er wat mee gespeeld, hoor, thuis. Ja. Goed, Frans. Anders gaan we nog eventjes kijken op 385. En dan zal ik de preamp ook even aanzetten. Dus, oh, die heb ik net ingezet. Ja, wacht even. Die staat nu aan. Dus dat maakt voor dit relé niet veel uit natuurlijk. Maar voor daar zal het eigenlijk wel wat anders zijn. 2FK 1HRZ.
1: QZAT P1HRZ, PR 2FK. Ja, die preamp voor dit relé maakt me echt helemaal geen ene moer uit, hè. Maar goed, even kijken, oh ja, ja, die antenne van mij, ja, kijk, ik denk dat die op 2 en op 7, dat hij gewoon heel veel meer kan hebben, maar die spriet die erop staat, daar zit de spoel in, hè, en dat is voor voor lagere frequenties, vooral voor 50 MHz en 28 MHz. Kijk, en die zal niet zoveel kunnen hebben. Dat zal het, daar zal het de restrictie zitten. Voor 2 en voor 70, nou, dat verwacht ik niet, want er zit gewoon niks tussen. Geen spoel of weet ik veel wat, of condensatortje of noem maar op. Er zit allemaal niks. Nee, dat is gewoon rechtstreeks, want in feite is dat een downplane had, QSL.
0: Ja, maar heel die antenne hangt aan elkaar, dus die spoel werkt altijd mee. Die erin zit, hè. Dat is in ieder geval degene die de beperking oplegt, hè. Waarschijnlijk. Ja. Maar je hebt geen aparte aansluitingen, dus het is een en dezelfde aansluiting of een heel breed gebied, hè. Ja. Nou ja, dat maakt niet uit. 50 watt is ook meer dan genoeg. Kijk, toevallig dat hij 7400 de 100 watt uitgooit, dat is dan meegenomen, Frans. Dus, ja. Dus, nou ja. Goed. We gaan nog eventjes bij onze buren kijken. Op 285 Frans, 2FK, 1HR.
1: QSL had jij niet. Ik ga lekker mijn bed in, want mijn ogen worden heel zwaar. Ik zou zeggen, veel plezier nog, 73's, en we spreken elkaar weer af. 1HRZ, 2FK, af en uit. Hai, hai.
0: Ja, prima, Frans, ook bedankt weer. Toch wel leuk dat het bijna gelukt is, niet zij. Nee, goed, hai, hai, en wel terug, zo meteen.
1: Oké, QSL, hai, hai.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.